Of Jack Records 1956. Damals in 56 eingespeeld in de legendaire Nova Jack Studio van Norman Petty, Clovis, New Mexico. In deze studio is de oude Buddy Holly aangevangen met de vroege rockabilly eindspelingen. Er kwam oorspronkelijk uit een heel Billy Abernathy van 55, waar Buddy Holly totaal rockabilly eingespeeld in Clovis, New Mexico. Buddy Holly and Baby, won't you come out tonight? Baby, come.

0: Catco, Domino, Roy Orbison en de Teen Kings. Deze versie van Domino van Roy Orbison wordt echt vele, vele jaren später, echt 40 jaren später, weer nieuw ontdekt in al de archiefbestanden. Houdt een archief van Norman Petty in zijn Clovis Studio, Norviak Studio, Clovis, New Mexico. In deze tijd 1957 waren Roy Orbison nog onder vertraag met de Sun Records. Want deze versie had er dan als heimelijk eingespeeld in Clovis, New Mexico. Alright, we tochen jetzt komplett totaal onder in de rol op de 50s Rockabilly Underground. Roswell, New Mexico. Bob Brewster gaan we jetzt hier met Swamp. Hop.
1: Well, Sam, an old girl named Raindrop, went to a thing they called the Swamp Pop. Started swinging her feathers around. She danced with every buck till sundown, down in the Everglades. One night she was making eyes in the moonlight, but out of her teeth came her pop. So everyone was doing the Swamp Pop. Green frogs hopping, flamingos popping, crocs and alligators beating in a rocking. Boom, bah, wah, wah, boom, bah, wah, wah, boom, bah, wah, boom,

Fair. We hebben de rijen nagespeeld. All Sims met Green Gatorator. Over Yuka Records, 1958. Veröffentlicht op dat Yuka-label also in Alamogordo, New Mexico. Aanschließend Bob Taylor erbij met dat fantastische instrumentalische Thunder. Ook op dat Yuka-label. En Amsluis, nog eenmaal Bob Taylor met Don't Be Unfair, Yuka Records. In 1959 veröffentlicht. Alright, we rocken Bob Stompstolen gemiddeld weiter. Buddy Holly en Brian Knight, Handsome Man.

tussen Cat Clue Jean en Hit the Floor. Buddy Holly, waardas. We blijven nog een klein beetje hangen. Jet Sam Sloes in Clovis, New Mexico. Met een rariteit. Of dat is een zeer kleine regionale Karen Label. Veröffentlicht onder eigen regie. Damals Merle Richardson. With Tucker Staff Musicians. Een extreem zeldzame rariteit met ook een relatief slechte toonkwaliteit. Vele songs worden damals niet in professionele studios afgezeichnet, maar ook compleet onder eigen regie, einfach in woonzimmer of zu Hause in een garage. De nächste Song wurde also, glaube ich, sicher nicht eingespielt in de Nova Jack Studio, Clovis, New Mexico, van Norman Petty. Eine Homemade Recording, Merle Richardson, mit Mean and Cruel.